rot lekker op. Want ik hou van jou, is niet de sleutel tot een ander, maar ik hou van mij.